zal mijn lange lijf blazen. Als je mooie vrij en stil staat in je nieuw.

daai grot waarin ek bly, het my lank al gesê, ek moet omsien na die meester daarboe. Maar ek skuil, ek skuil.

0: kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

want ik weet niks gemis. Is je klaargepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

ik ben ze kan mee hard. In alles voor jou wijs, in alles van jou weet, want hij wil weet van jou. En ik wens ze kan voorbij, die dingen komen tussen jou.

0: wat toe. Dan is
1: flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, wirebande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.

Fyk vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Baie lekker, dankie.
1: Lekker om vir jou hier te heen. Ek het jou so uit die hoek van my oog uit dopgehou toe ek net al begin praat oor pineapple op pizza. Kom ons praat gaan met jou. Eers uit jou oogpunt uit. Ja of nee?
0: 100% nee.
1: Yay! Ek het gedoog, ek weet niks van kosie, maar nou weet ek, ek het hom so ietsie. Hoekom denk jy nee?
0: Nee, dit is, ek, die, kijk, die hele Italië het lang al hartaanval gekry, ek bedoel, as hulle hoor, gaan pizza. Nee, dit is definitief nie iets wat op een pizza hoort nie. Ek is een baie traditionele pizza eter, so goeie tomatiesaus, die beste mozzarella wat jy kan kry, welke bezelblaar, en as jy die beste, beste, koue vleissnit kan opgooi, iets soos een goeie pepperoni, dalk, of even een paar maar, maar nee, soet nie op pizza nie.
1: En denk jy dat, en goed soos pisang ook nie?
0: Luister, in ons huis is dit altyd baie makkelijk, want ons deel nie pizza's nie, want my vrou se gunsteling pizza is a bacon, banana en feta. So, daar word nooit pizza's gedeel in ons huis nie.
1: En het jy, as het kom by burgers, ook dieselfde gevoel?
0: Ja, ek dink een burger kan jy een klein soet element, soos een caramelized onion wat een klein bykie soetigheid by het, of een van my ginsling burgers wat ons ongelooflik baie van verkoop het, het een klein bykie tomatie jam op gehad.
1: Sure.
0: So ja, ek sien een plek vir dit daar so, maar ja, nie op een pizza nie.
1: Daar het jy dit uit sy mond uit. Die chef, die kenner, ek weet niks, hy weet baie. Niek van Wyk, bankie. Dit was lekker om met jou te chat. Dit is
0: absoluut groot plezier.
1: En lekker om vir jou te sien.
0: Lekker julle, hi.
1: Daar het jy dit, daar het jy dit nou. Pisang hoort nie op een pineapple nie, ach op een pineapple nie, een pineapple hoort nie op een pizza nie, dat sy, skoon die mekaar van al die lekker kose, in elk geval hierdie week so nummer 18, een miljoene hande vir Rassie Leon Schuster, hierdie week op nummer 18, terwyl my mond water vir die heerlijke pizza sonder pineapple.
2: Nummer 18
3: Gooi julle hande in die lucht vir Rassie! Jy's een doorn, jy's een dissel, jy's ons maat. Hy's de rupa! Ons maat laat

0: Is hierdie week se nommer 10 drooms en drome benies West met Toe Laat. Ons gaan gauw vinnig winkels toe en as ons dan terugkom, dan is het tyd vir hierdie week se nommer 9.
1: Luister daar die onweerstaanbare vlam gebraaide geer waarvan jy hou. By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster afbedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet 3 vlam gebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie, koop 1 burger en kry 1 gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers, flame grilled, it just tastes better.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: HeBuyCar, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: Die man, die legende, natuurlijk Teens Jordaan hier op Bok Radio. Natuurlijk wat ek kan uitsien vanmiddag is een hele paar lekker dingetjes. En die eerste ene wat ons vandag gaan doen is die Braai Beat Battle. Nou wat ek gedoen het is, ek het twee dames saamgebring en hulle word onder andere, ek wil sê, gesing deur, een is Jay en die ander een is Ray Dillon. So, twee van hulle, en jy gaan natuurlijk kies wat een van hierdie twee is die een wat met jou praat en op jou speelhuis gaan wees. Daar gaan ons bykie kyk na wat in die sportwereld aangaan, staat op ons speelhuis aan die gang, baie opgewonde oor dit, ons het al een paar medailles, so fantasties. Die weet jy wat het ek, ek het iets gebring oor een grondpad vandag. Ek het gedink, wie wat, so ek het terug dat hierdie pad geruim, toe denk ek, yes, terdui, jy weet, hou hierdie pad ooit op, en hy doen eventueel, maar dit vat jou om hoek en draai, en dan kom jy by bestemming uit, so, ek gaan bietjie praat oor grondpad, en dan, jou coolerbox klanke, is een baie lekker ene, en dit gaan redelijk ver terug, in terme van wanneer hierdie liedjes uitgebring is, en sy is nog steeds bitter, bitter bekend vir haar sang en wat sy doen, en toe dog ek weet wat, hoekom nie, dit is amper vrouwe maand, dit is nog nie daar nie, maar as gedeelte van my wat terugdink aan Kelly Clarkson, jy weet, toe haar goed uitgekomen was, het is wel van ongelooflik mooi, en iets beteken op daar staan, doe nog steeds, maar het bring wel van heimwee terug, en dan sit soos, ja, jy weet, many moons ago. Hierso is Jan, asjeblief, toch squeeze my, en dan sit ek net hierna terug met jou Braai Beat Battle.
1: Etienne Venter op Bok Radio.